Ek het beloof aan jou ek sal lewe saam met jou bou. By jou voel ek nooit alleen.

kom staan. Sy het blaas op een kant van my kom skuil, sodat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy sakkies oor die rondes van haar boutjies gevryf. Jy verblei my met die kudders van jou lyf.

golfers in our jersey. Op een woonstelbalkon zij zijn backpackers series. En die venten.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons begin in Mosselbaai, inkom het van het Dannebaai, ja, nog steeds bezig daar by Heiderland Extension verby, en in Heiderland die twee groot T-aansluitings daar, dra swaar verkeer, as jy dan inkom vanaf Hartenbosse kant af, waar jy afdraai van die N2, by Gardenwalk Mall, en dan ook daar, dan voorbaai, waar jy afdraai, is bezig daar. Dan kyk ons Kleinbrak, vry vloeiend, Grootbrak, ja, is bezig voor die dekke verby, en dan in Mosselbaai, in George, as jy inkom vanaf Wildernisse kant af, nog steeds bezig na Map of Africa voor Wiekbaai, en dan ook op Nysnaweg, is bezig van Madiba af recht deur. As jy inkom deur Hedderlands, is dit vooral bo by Yorkstraat, waar jy gaan sukkel, dan onder by Hope, York en die R102, is bezig vooral by die R102 inkomend in die dorp in.
0: Jou nommer 1 stasie, kuslangs en in die Oudtshoorn omgeving.

Tijd om te kijken naar omstandighede en om een langs die water hier bij Mosselbaai. Windtans 13 km per uur. Hij komt vanuit de westelijke richting en rukwinde tot 16 km per uur. Die atmosferische temperatuur 17 graden Celsius en het lijkt vir my water is so in die omgeving van 13 graden Celsius huidiglik. Miskien so amper 14 lyk dit vir my as ek nou moet heeltemal akkuraat wees. Dan kyk ons na die humiditeit 52% sigbaarheid 15 km. Jou atmosferiese druk tans 1017 hectopascal. Tussen 10 uur en 12 uur val hy na 1016 en tel terug op na 1017 en hy doen daai die res van die dag. So hy is die res van die dag tussen 1016 en 1019 hectopascal, so 'n bietjie op en 'n bietjie af aan mekaar. Dan duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting so 212 grade, gemiddelde hoogte van 2.8 meter en intervalle van 14.7 sekondes. Sonsopkoms vanoggend was 2 minute voor 6 en hy gaan onder vanavond 21 minute voor 7. Jou volgende hoogetij lyk vir my so 19 minute oor 2 vanmiddag en die volgende laaggetij 22 minute voor 9 vanavond. En dan, die belangrike een vir die Engelaars, daar is amper nou, as ek nou moet heeltemal akkuraat wees, dan kyk ons na die humiditeit 52% sigbaarheid 15 km. Jou atmosferiese druk tans 1017 hectopascal. Tussen 10 uur en 12 uur val hy na 1016 en tel terug op na 1017 en hy doen daai die res van die dag. So hy is die res van die dag tussen 1016 en 1019 hectopascal, so 'n bietjie op en 'n bietjie af aan mekaar. Dan duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting so 212 grade, gemiddelde hoogte van 2.8 meter en intervalle van 14.7 sekondes. Sonsopkoms vanoggend was 2 minute voor 6 en hy gaan onder vanavond 21 minute voor 7. Jou volgende hoogetij lyk vir my so 19 minute oor 2 vanmiddag en die volgende laaggetij 22 minute voor 9 vanavond. En dan, die belangrike een vir die Engelaars, daar is amper nou 9:36

7 sekondes. Sonsopkoms vanoggend was 2 minute voor 6 en hy gaan onder vanaand 21 minute voor 7. Jou volgende hoogetyd lyk vir my so 19 minute oor 2 vanmiddag en die volgende laagetyd 22 minute voor 9 vanaand. En dan, die belangrike een vir die Engelaars, daar is amper nou, 9:36 vanoggend tot 11:36 is daar een baie hoë activiteit venster, dit is nou natuurlijk die een van ons Engelaars, en dan as jy dalk nou morgenoggend dou voor dag die waters wil anderf, so 5:30 morgenoggend tot 5:30 het jy weer een baie hoë activiteit venster.

0: op neus na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

your shame. Enrique Iglesias met Space in My Heart. En voor het appel en suikerbos, nee, ons het tyd van nog so laaste ene voor die 11 uur nuus. En ons luister na Heidi, wat 'n hart laat lach.

Nicholas Lowe met Immers Vol Liefde. Ja, tyd vir my om jou te groet, mag jy een heerlijke middag hê. Henrico gaan jou verder geselskap hou en intussen speel ek uit met Jean Boucher. Beweeg.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Nigendig punt 1 SFM.

0: is Nickelback met Leave Me Behind. Kom ons kyk na Oudtshoorns dam vlakke. Kambonasie dam 100%, Floriskraal dam 101, Gamkapoor dam 104.9, Stomdrif dam 101.5% en Calitzdorp dam 100.8%.
1: 90.1 SFM.
2: Check it out. Tijd om begin los te raak. Hoe raak je los?

0: weer op die bank sit. Scott Barrett keer terug na die All Blacks se beginspan vir sy eerste wedstrijd van die jaar, terwyl Peter Lekai en Wallace Titi die losvoerspelers kombinasie voltooi. Australië het slegs een gedwonge verandering aangebring met Isaac Henry, wat die geskorste Hunter Paisami op center vervang, wat Joseph Akusu-Suwalii in staat stel om op die vleuel te bly speel. En die Proteas kaptein Themba Bavuma het die Suid-Afrikaanse span vir die eerste toetswedstrijd teen Australië op Kingsmead in Durban bevestig met Keshav Maharaj en Simon Ame wat as die twee draai bowlers gekies is. Kagiso Rabada is uitgelaat omdat hy nie voldoende van sy dyspierbesering herstel het nie, terwyl Anrieg Norkeë en Marco Jansen die snelbal aanval sal lei met Wian Mulder wat ook met die bal kan bydra. Bevoema het bevestig dat Aiden Markram en Ryan Rickleton die kolverk sal open, gevolg deur David Biddingham, Bevoema, Tristan Stubbs en palkiewachter Kolver Kaal Verreine. Jansen en Mulder sal ook die kolfvleis versterken met die eerste toets wat morgen begin.
1: They haven't officially handed over Kagiso, if I could put it that way, so he's under their control. Obviously for us, as soon as he gets the green light, you know, we expect him to be within that starting lineup. So giving him a couple of days until, I guess, the second test. But yeah, he's in the hands of the medical team. But I think, yeah, with the bat, like any player really, we'll just have to deal with whatever noise is in our heads and just trust that the preparation that we've done, I guess the years of being at this level, that will come through.
0: En daarmee die einde van jou middagsport.
2: 90.1 SFM.

0: Dit was Yellow met Elke Liewe Ding, Watershed voor dit met Monday Train en Mark Anthony met Take Me Down Slow. Rian Benaar die volgende met Kiza.
1: Musiek op sy beste, net hier op SA.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou weg deur die weg.

90.1 SFM. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: Langkloof 104.1.
1: Tussen jou en my, let out a bang.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.